0: Liggen mijn mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekendman. Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman. Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde moest als de markt te snappen. De ene ze moest met haar een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.